We zijn toch gaan door ons mens. Genoeg aan ons vlees. Het hart verslaat. Zelen en geest. We vilgen elkaar. En we veel verdriet. Eenvoudig nu mens. Het is genoeg aan ons vlees.